kom ons begin sommer by die gratis, gratis goed. Freebie Friday, always Freebie Friday at the Springs Mall. Free Life Entertainment, Giselle Sahadat. She's performing there at the food court. So gaan maak een draai daar, en dan gaan kyk jy na, of gaan luister na pragtige stem. Wat sy jou gaan vermaak met pragtige liedjies.

Nou ja, soos ek altyd sê, daar is een tyd om te kom en een tyd om te gaan, die tyd om te gaan het nou gekom. Man, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels het hier met die beroemde muziek. Ek is bly, julle geniet die beroemde muziek, maar bly ingeskakel, die by Remoer FM met nog lekker muziek, dwars deur die nag, 24 ure dag,

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
0: Favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid wêreldwye bereik en top presterende span help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res. Waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0: Downtown Pub en Grill, die plek vir vermaak, heerlike kos en ijskoue drankies daagliks. Donderdag aande is karaoke, jou kans om te skitter. Vrydag met jou gunsteling DJ, Saterdag lewendige musiek met verskeie kunstenaars. Junie draai ons die volume op met die massiewe showdown at Downtown sangcompetisie met 80.000 rand se pryse op die spel. Jou verhoog begin hier. Downtown 40 Elliot Straat, Brakpan. Lekker man.
1: Favorite radio station. The